Kia ora tātou, iwa te kaumārima BFM, tēnei kei te kōpiko piko tonu te waka ki wāhi kē o te ao, ko Michael Boothman tēnā tabu no te tau whete te kaumārua no te whenua o Trinidad and Tobago, kei raro iau nāinei, ko Eji Oyewole no Nigeria, Unity in Africa no te tau whete te kaumāwaru. Whakarongo mai nei, kanikani mai nei.